0: financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
1: Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
0: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
2: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
0: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman. Ik, Jerika Olstorn, als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens als, heeft ze als al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom Shanta.
12: Hallo.
11: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
12: Klopt.
11: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
12: Oké.
11: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
12: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
11: Ivo?
12: Ivo, ja.
11: En Ahilia en Tanuja.
12: Tanuja, ja.
11: En die hebben niet stilgezeten? Die hebben ook weer kinderen gekregen?
12: Uiteraard, ja. Ja. Hebben allebei. Mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
11: Ah, dat is mooi verdeeld.
12: Ja, zeker. Ja.
11: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
12: Ik heb 6 kleinkinderen.
11: Ik mag je zeggen?
12: Zeker weten, alsjeblieft.
11: Je hebt 6 kleinkinderen en een man.
12: Ja, gelukkig wel.
11: Leo.
12: Ja.
11: Leo de Wit.
12: Ja.
11: En op dit moment... Nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
12: Op dit moment. Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant om te vertellen van wat voor gezin ik kom.
11: Nou,
12: dat wordt te lang.
11: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ja. Ik wil eerst even, want je bent nu... Je werkt nog steeds, klopt dat?
12: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan 30 jaar bij me komen.
11: Zo.
12: Die hechten zich aan mij. En die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
11: Ah, eigenlijk ja. Een soort barmanfunctie.
12: Ja, absoluut. Ja, ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag, verder niet.
11: Nee.
12: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
11: en van de zussen?
12: Zussen wonen allemaal hier.
11: Allemaal naar Nederland gekomen?
12: Ja, allemaal.
11: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
12: Mijn kleinkinderen?
11: Ja.
12: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwens ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
11: Ah, ja. Wat leuk. Dus ja. Er is ook tijd voor de kleinkinderen?
12: Zeker weten.
11: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank...
12: Helemaal niet.
11: Geraniums naar buiten kijken.
12: Nee, nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En dan... Wat ook soms niet altijd leuk is. Doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
11: Ah, wat heerlijk.
12: Ja.
11: En Leo?
12: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennisser. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
11: Ah.
12: Die een internationale bloemist is.
11: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
12: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridgen. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen. Of we gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
11: Ah.
12: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
11: Wat heerlijk.
12: Ja, ja.
11: Ja, wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
12: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stilzit? 'S Avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En dan gaan we om de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen.
11: Dan
12: Want ik neem geen telefoon aan.
11: Rust.
12: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
11: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
12: Ook, zeker weten.
11: Heel goed.
12: Ja.
11: Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
12: Ja.
11: Distant Drums.
12: Ja.
11: Laten we er eerst naar gaan luisteren. Dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Van, ja, en nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland of met een boot of met een vliegtuig om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom. Mijn vader werkt bij de KPN. En wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd. En we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe. Met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen. En toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers. Dat kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip. Wat voor jullie?
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan. En jij dacht,
1: ja,
0: ik ga naar Nederland. En je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt, want
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik kan jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosten ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: jou. Had hij. Ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en toen heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het is een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En ben als. Maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen. Zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe. En hoe ben ik dan.
0: Want nu woonde je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, verder niks. En eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes. Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven we vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel, we hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee. En toen hebben ze me zo omgepraat. Van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: En dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je maar, je was nederig.
0: Je was nederig, ja.
1: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit. Dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
0: Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus vier, jullie waren met z'n vieren. Mm-hmm. Het eten was anders, het weer was anders.
1: Ja joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, anders ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om een vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. Fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een aparte gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. En zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat dus was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten. Hmm. En het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerde. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, dan krijg je die harde geden er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een,
1: ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En ja. Ze zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u? Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. En, maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar, heb ik zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
1: ja,
0: je land...
1: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd en haar eigen huis ging wonen. Toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden al.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo, die woonde op kamers. Want hij hield van harde muziek. En dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand. Ja. Hele aardige mensen. En die man heeft zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis op de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als het bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. Wil een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vijf. Het heette vroeger een vijf, een feestje vijf.
0: Een vijf, ja.
1: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, mijn Leo, die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zeg en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer. Ja, doet het nou maar. Is vertrouwd. Is bij mijn zoon. Hoef je
0: want
1: niet...
0: die patiënt, die vrouw die daar dus lag.
1: Ja.
0: Had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien. Oh, hij tegen had die vrouw gezegd, je moet je zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar. Het is mijn zoon. Het is vertrouwd. Wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en toen was op de haven was een vuist. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Aha.
1: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande aan een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen. Dat kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja, ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, ja, ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla, bla, bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
0: En,
1: maar op een gegeven moment...
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas. Hij noemde jou een...
1: Prinses. Israëlische of... ik weet niet. Egyptische prinses.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie...
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen?
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal... Toen toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Jozef ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen: wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind.

0: En ik nooit alleen.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
2: Ja.
1: Die van je houden.
2: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest.
1: Maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
2: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
2: Ja. Zo ben ik.
1: Ja.
2: Ja, ik,
1: dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
2: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
2: Ja.
1: Een katholiek.
2: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
2: Ja.
1: Maar zijn familie dacht daar anders over.
2: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Maar mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had haar eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij, woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
2: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
2: Ja. En familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond.
1: Maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
2: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
2: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
2: Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van, ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Mm, yeah. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt. Mm. En
1: als verpleegster?
2: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
2: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
2: volgens mij bestaat
1: die
2: nog.
1: Was niet echt bij, hè?
2: In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was, toen ik nog in het laboratorium werkte, liep ik van de KW weg elke dag naar het Jozefziekenhuis om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets. Ik had geen vervoer. Dus liep ik elke dag.
1: Ja.
2: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
2: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
2: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden. Ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn. Tot heden toe. Ik kan niet zeggen heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
2: Precies.
1: Je blijft voor jezelf bij je eigen normen en waarden.
2: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
2: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezellenbroer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
2: Ja, maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt, kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Kwam die bedelen.
1: Ja.
2: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders met valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
2: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname toen de slavernij was afgeschaft?
2: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
2: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
2: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Dan haalde mijn moeder olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En, want je komt uit een gezin van 12.
2: Ja.
1: En was dat toen ook al was dat een warm nest?
2: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
2: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
2: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
2: Ja.
1: Maar dus. En jij bent daar opgevoed?
2: Ja.
1: Jij hebt ook op het land gewerkt?
2: Ja. Ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin. Als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan. In Suriname, dus die mensen uit India.
1: Ja.
2: Wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
2: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
2: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond is het ook benoemd. Dat weet je.
1: Ja.
2: Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En, maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals ook geen rund.
1: Nee.
2: Alleen misschien één keer in de maand hadden we kipvlees. Dan hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
2: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
2: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
2: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
2: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En we moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar
2: wist
1: hoe voelde
2: ik.
1: Dat dan? Want dan
2: nou,
1: kom
2: je
1: dus in Nederland.
2: Jij weet toch niet beter? Is het toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en maar deed het dan geen pijn dat
2: nee,
1: wij als Nederlanders
2: niet.
1: Helemaal
2: nee,
1: niks?
2: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in het ziekenhuis was, feest voor mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
2: Ja, want nee. Je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
2: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat nee. Dat is?
1: Oh, ja.
2: Dus toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
2: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
2: Tuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet je niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
2: Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
2: Dus het is Enschede, Enschede.
1: Ja.
2: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
2: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
2: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
2: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
2: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Ja.
2: En de Nederlands, Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
2: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds... voelt dat nog steeds als discriminatie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht. Ja.
2: Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. Dan gingen we met vlaggetjes aan me zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan.

0: terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het voelt een beetje oneerlijk.
1: Ik vind van wel. Ik heb er toch wel niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
0: Nee, maar want doordat je dat Nederlandse paspoort hebt.
1: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
0: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt?
1: Nee.
0: Nee.
1: Daar word ik boos om.
0: Ja.
1: Dat vind ik onrecht.
0: Ja.
1: Sorry dat ik het zeg.
0: Nee, dat vind ik.
1: Ik ben op een leeftijd, maar ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt dat ik op een punt ben gekomen dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
0: Nou, dat is wel, want je begint je verhaal met je kwam hier, je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
1: Helemaal. Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
0: En hoe heb je dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
1: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van...
0: Door de wind.
1: Ja. Je gaat door en door. Je wordt sterker. Je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. En kan je het leven goed aan.
0: Ja, want
1: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
0: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit
1: het
0: aan.
1: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
0: Kijk ben eens. Ik. Kijk ben eens ik. Wat ik heb gedaan. Is
1: ja.
0: dat het?
1: Ja.
0: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
1: Ja.
0: Je hebt een eigen huis.
1: Ja.
0: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
1: Nee, ik ben later de directeur, de zuster Gerubina was hoofd van de afdeling, van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht me heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
0: Ja, stiekem. Gewoon in goed eten.
1: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal.
0: Ja.
1: Op de Graaf Florisweg. Is een onderdeel van Joostens ziekenhuis. En toen ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
0: Ah.
1: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg.
0: Ja.
1: Heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
0: Want je had ondertussen Ivo.
1: Ja. Dus, ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
0: Intussen, en ondertussen heb jij...
1: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
0: ja.
1: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonduren.
0: Ja. En toen heb je dus een opleiding erbij gedaan.
1: Ja.
0: Je had een zoontje.
1: Ja. Die had ik al.
0: En toen was je zwanger.
1: Toen was ik zwanger van een tweeling. En toen ik in Huizen Zavelberg avonddienst draaide, was ik uiteraard zwanger. En, maar ik voelde me niet goed. Maar ik bleef werken. Ik heb exact 10 jaar volgemaakt.
0: Ja.
1: Exact. En toen zei zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
0: Ja.
1: Dus, en toen, na 10 jaar, ben ik gestopt in Huizen Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar Kamer van Koophandel.

0: koophandel ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
0: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
0: Ze zijn eind 19, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
0: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei. Ja.
0: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis, een paar dagen gelegen. Toen ging het niet goed. En toen hebben ze met spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen. Mm. En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Ahil was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons. Och. En dan worden die kinderen ondergebracht, afdeling neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling.
0: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
0: En zo is het. We hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
0: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een bladeren, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een hele andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor 1 vak gezakt was, moet je 1 jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis. Mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
0: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede deel. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
0: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, huilen.
0: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
0: Ja, ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
0: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
0: Van niemand.
1: In die tijd?
0: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later, de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
0: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
0: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Ze zijn succesvol. En aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
0: Ja.
1: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
0: Ja. Dus 6 zussen.
1: Dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
0: Nou, we hebben gisteravond groot feest gehad. Familiefeest, als je weet.
1: Wat een pracht. Dus dat is dan denk ik Is dat dan waarom jij kan zeggen, ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan?
0: Ja.
1: Omdat je aan jezelf hebt bewezen.
0: Ja, en daarom zeg ik nu, ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen, ik zou nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
1: Nee.
0: Ik doe het niet meer.
1: Nee.
0: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen en moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
1: Maar wel liefdevol.
0: Liefdevol.
1: Dat ben je zeker.
0: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
1: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en
0: ja,
1: gastvrij en ruimdenkend.
0: Ja.
1: Dus laten we, toch?
0: Ja.
1: Dat is,
0: ja, klopt. Is juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ja, nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
0: Ja.
1: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
0: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben natuurlijk niks aan. Maar misschien, ja, sommige mensen denken, oh, zat het zo?
1: Ja.
0: En waar voor nest kom
1: absoluut.
0: Je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
1: Ja, interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Ode aan Maastricht. Jij zet hem altijd hard, dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
0: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
0: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
2: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
0: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Jeroen Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
1: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten door hebt van dit is AI.
0: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
2: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
0: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: yeah. Everything gonna be all right this morning.
1: Yes, I know.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. Vier opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie drie ballistische raketten afvuurde. Drie van de vier waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook twee leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen 10 minuten vast door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. De meeste hebben maximaal zo'n 5 minuten oponthoud. En de uitzondering, de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Vlaardingen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is niet zoveel aan de hand in onze regio. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en het Prins Klausplein staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en er staat zo'n 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En hierdoor is het ook wat drukker op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Tot nog een paar files in onze regio. Om te beginnen de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Oude Wetering en Kaagdorp. De weg is zelfs op dit moment even dicht. Er staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Burgerveen en Kaagdorp. De weg is op dit moment nog altijd dicht. Omrijden kan via de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. En dan zouden wij zeggen pop, pop, pop, pop.
1: Hey, welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad.
0: Ja, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Eens in de twee weken zenden wij uit. En ja, je hoort Chris.
1: Yes, dat ben ik. En tegenover zit Marcia.
0: Ja, hallo. En ja, we hebben elke keer weer een ander thema.
1: Ja, en vandaag gaan we het hebben over rijden onder invloed met alcohol.
0: Ja, drank en drugs. Ja, sommige mensen vinden het onmisbaar voor een leuk feestje of zomaar. Ieder zo zijn ding, zou je misschien vinden. Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer je in het verkeer deel gaat nemen onder invloed. De politie is hier heel erg streng op en niet zonder reden. Wat zijn de gevolgen van rijden onder invloed? Hoe groot is dit probleem? Welke sancties zitten erop? Welke preventieve acties worden er gedaan? Hoe duur kan het worden? Zowel voor de pleger als de maatschappij. En waarom wordt toch die keuze gemaakt om het te doen? En zit er verschil tussen alcohol en andere drugs? We gaan vooral alcohol vandaag behandelen.
1: Over alcohol hebben, maar ook een klein beetje over drugs.
0: We zullen inderdaad misschien een klein zijstapje maken hier en daar. Daarom spreken we dus onder andere
1: met Nanda Troost. Zij is woordvoerder en adviseur public affairs van het CBR over wat het CBR doet in geval van rijden onder invloed.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een gedicht, wat cijfers en we hebben een anonieme persoon die we noemen hem Juri. Die heeft met alcohol opgereden en een verplichte cursus bij het CBR moeten doen. Dus dan horen we beide kanten van het verhaal. Dus maak je borst maar nat.
1: Ja.
0: En ik denk taboes genoeg vandaag.
1: Nou, dan gaan we werken naar een plaatje.

0: Ja, je kent hem van AHA. En dit is de akoestische versie Take On Me. Ja, relaxed.
1: Ja, ik ben heel relaxed.
0: Nou, ja. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn hebben wij, als het goed is, Nanda Troost. Zij is van het CBR. En het CBR is niet alleen de plek waar je rijbewijs haalt, maar ook de plek waar je eventueel de verplichte cursus voor rijden onder invloed kunt doen. De kosten kunnen hierbij oplopen tot over de €1200. En daarnaast doen ze ook het onderzoek drugs en alcohol. Dat is een geschiktheidsonderzoek. Wat soms ook verplicht wordt opgelegd, wat nog eens is €1200 kan kosten. Ja, en wat houdt dat allemaal in en waarom wordt dit gegeven? En is dat nuttig? Hou je dan de plegers van de straat? Ja, daarom spreken we dus Nanda Troost van de CBR, woordvoerder en adviseur Public Affairs. Goedemiddag, Nanda Troost.
2: Goedemiddag.
0: Bedankt dat we in de studio wilden komen. Of we aan de lijn wilden komen om ons te woord te staan.
1: We meedoen aan ons programma.
0: Ja, nee, fijn. Want ik denk dat u toch wel enigszins inzicht heeft op het een en ander. Wat er allemaal zich afspeelt als mensen gaan rijden zonder invloed. En wat er allemaal bij komt kijken. Ja, drugs, voornamelijk drank in het verkeer. Ja, hoe groot is dit probleem?
2: Niet te groot, als je daar heel zakelijk naar kijkt. Ongeveer een kwart tot een derde van de verkeersslachtoffers, uh-huh, daar is alcohol of drugs in het spel. Dus dat is toch een vrij groot probleem.
0: Nou, dat is inderdaad een flinke hoeveelheid. Dat is heftig. want wat is de invloed van alcohol op het verkeer? Ik denk dat mensen al enigszins een idee hebben, maar dat kan je ons vast wel uitleggen.
2: Nou, de mensen denken vaak dat ze het zelf wel goed aankunnen. Hè, wat wij vaak horen is, ik rijd deze weg zo vaak, ik ken de route. Het is maar een klein stukje. Ik heb niet te veel gedronken of te veel gesnoven. Hè. Ik kan het best. Maar dat is niet zo. Je reactievermogen neemt bijvoorbeeld af. Sommige mensen gaan misschien ook wat agressiever rijden. Het heeft consequenties. Kijk, die regels zijn er niet voor niks.
0: Nee.
2: En daar is onderzoek naar gedaan. En er zijn mensen die uit de bocht vliegen omdat ze te laat zijn. Hè? Dus niet op tijd terugschakelen, gas verminderen. Dus het heeft nogal wat consequenties. En dan heb ik het alleen nog maar even over zelf uit de bocht vliegen. Maar stel dat je iemand aanraakt of aanrijdt, dan zijn de gevolgen soms niet te overzien.
0: Nee, want dat kan natuurlijk een flink kostenplaatje met zich meebrengen. Even praktisch gezien. Naast natuurlijk alle emotionele schade.
2: Gewonden, soms doden.
0: Ja, ja, ja. En je bent dan meestal niet verzekerd in dat geval, hè?
2: Nee, dat vergeten mensen. Want gelukkig niet iedereen, maar gelukkig heeft het merendeel van de automobilisten en andere weggebruikers heeft een verzekering. Maar in de kleine lettertjes staat, ik heb ze niet allemaal gelezen, maar in de kleine lettertjes staat bij elke verzekeraar dat je niet verzekerd bent als je met alcohol een aanrijding veroorzaakt. En ik heb wel eens gehoord in een cursus, dat ging dan over drugsgebruik, dat Rijkswaterstaat je dan bijvoorbeeld ook de vangrail en de schade aan het wegdek laat vergoeden.
0: Oh ja, ja.
2: Dus de kosten kunnen oplopen, je bent je auto kwijt. Hè? Als je je auto dood losrijdt, dan moet je maar zorgen dat je het niet hebt. En nogmaals, dan hebben we het nog over materiële schade. Maar als je iemand invalide rijdt of soms zelfs dood rijdt, dat is vreselijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk heel, heel erg heftig. Want wanneer je dan bijvoorbeeld een ongeluk hebt, wanneer gaat de politie dan reageren? Zeg maar, wanneer zouden ze dan een alcoholtest of drugstest doen?
2: Nou, de politie die weet zelf natuurlijk heel, heel goed wanneer ze een alcoholtest doen. Dat doen ze vaak. Ook bij eenzijdige ongelukken. Ik denk dat veel automobilisten, weggebruikers, wel eens hebben moeten blazen. Is er dan niks aan de hand? Of ik heb zelf wel eens gehad in het ver verleden dat ze inderdaad konden zien dat ik iets had gedronken, maar allemaal nog binnen de marges. Maar als je te veel hebt gedronken, en dan mag je niet verder rijden. En dan wordt vaak ook een bloedproef genomen om nog beter vast te stellen hoeveel je hebt gedronken. En is het een lichte overtreding, als ik dat zo... Het is niet licht, maar zit je net boven de limieten, dan krijg je een boete. Uh-huh. Maar wordt het meer, dan kan het zijn dat je wordt doorgestuurd naar het CBR. Er zijn twee trajecten, hè. Dat is zeg maar via het strafrecht. Nee, dus zeg maar even, je krijgt de verkeersboete. Is het erger, dan kan het zijn dat je bij de rechtbank moet komen. Kan je je rijbewijs voor langere tijd kwijtraken. Je kunt een taakstraf krijgen. Je kunt ook in de gevangenis komen als er heel veel mis is. Kom je eraf met een boete, dan kom je goed weg. En er is vaak een tweede traject naast. En dat heet officieel een mededeling, zo noemen wij dat.
0: Een mededeling?
2: Dat heet een mededeling, ja. Dat loopt dus naast de boete. En dan kom je bij het CBR terecht en dan gaan wij kijken. Val je daar ook weer binnen de marges, dan krijg je een cursus opgelegd. Maar is het nou zo dat dit vaker voorkomt of dat er zoveel is gedronken of gebruikt, dat medische deskundigen van het CBR zich afvragen van goh, is hier niet een iemand die een verslaving heeft, dan kan het zijn dat je wordt onderzocht. En dan moet je dus naar een psycholoog. En dan kan het zo zijn dat je een jaar niet mag rijden en dat je dan na een jaar terug kan komen... En dat dan opnieuw wordt bekeken van nou, ben jij van je verslaving af? Heb jij niet meer gedronken? Heb jij geen drugs meer gebruikt? En alleen dan kan je je rijbewijs terugkrijgen. Maar het kan dus dan ook zijn dat de arts concludeert van nou ja, je gebruikt nog steeds in problematische zin. Uh-huh. Je moet ook maar een jaar wachten. Dus het heeft nogal, ook voor jezelf, heeft het nogal wat consequenties.
0: Ja, en het is dus eigenlijk ook heel erg maatwerk aan de hand van hoe vaak is het voorgekomen. En het begint met een boete tot aan gevangenisstraf en eventuele kwijtraken van je rijbewijs. Het zijn natuurlijk geen dingen die niet echt mis zijn, maar het is denk ook niet onterecht in dat geval.
2: Hier gaat natuurlijk een heel lang proces aan vooraf. En het CBR, dus niet om flauw te doen, maar wij voeren als CBR de wet uit, hè, namens de minister van Infra, Verkeer en Infra, doen wij dat. Maar hier heeft de Tweede Kamer ooit toe besloten. En je ziet ook dingen veranderen, want we hebben het afgelopen jaar... Sinds het afgelopen jaar, sinds 1 april, kun je ook een drugscursus opgelegd krijgen. En dat is simpel en alleen omdat het moet aangetoond kunnen worden dat je drugs hebt gebruikt. Hè, daar moeten tests voor zijn en die moeten betrouwbaar zijn. En is dat er op een bepaald moment, dan moet er ook nog een cursus gemaakt worden. Mm-hmm. Dus dit soort besluiten worden door de politiek genomen, maar niet van de een op de andere dag.
3: Bijvoorbeeld als iemand wordt elke dag bloot, bijvoorbeeld met een rijbewijs, en hij of zij veroorzaakt een ongeluk, wordt diegene elke keer getest of zo? Begrijp ik uit uw verhaal?
2: Niet iedere dag.
3: Nee, snap ik. Ja.
2: Kijk, je moet staande worden gehouden door de politie. En ik ben natuurlijk geen agent, maar ik neem aan dat de politie dan in ieder geval iets constateert. Denkt van, goh, je rijdt een beetje raar. Mm-hmm. Dat is misschien wel leuk om te stellen. Ik heb zelf in een simulator gezeten. Ja. Een drugssimulator.
0: Oh, ja. Ja.
2: Op de fiets. Dat komt bij het CBR, dat was een open dag. En ik dacht, ik drink wel, hè, sociaal. Maar ik heb nooit echt drugs gebruikt. Dus ik dacht, dat wil ik wel doen. Ervaren. En toen je kon kiezen of je kan kiezen. Dus ik dacht, oh, doe mij maar paddo's. En nou, naar mijn eigen inzicht. Ik had keurig gereden midden in het spoor, in het bos. Kwam er ineens een trein voorbij. Nou, op tijd gestopt. Kwamen ineens fietsers voorbij van rechts voorrang gegeven. Toen kwam ik weer in een stad. Hè. Dat is natuurlijk allemaal virtueel. En ik dacht, het was ook nog een van mijn eerste dagen bij het CBR. Dus ik dacht, ik moet oppassen dat ik niet door de mand val. Extra mijn best doen. En ik reed dus die stad in. En het was druk. Het was heel verlicht. En de stoepen, zeg maar, de trottoirs, die maakten een beetje bochten. En waren keurig. Dus ik dacht van, wat er ook gebeurt, ik zal die stoeprand niet raken. Dus nou, klaar, VR-bril af, hè, want daar gaat dat dan mee. Mm-hmm. En de vraag, hoe vond je dat het ging? Nou, het ging hartstikke goed volgens mij. Niemand aangereden, hè, niks geraakt. Toen zei ze van, ja, maar je reed heel slingerend in de stad. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg maar, dat voetpad, dat slingerde. Hm. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn, dat zie ik.
3: Ja. Ja.
2: Die trein, die ineens in het bos, zei die man van, zie jij wel eens een trein in het bos? Ik zei nee. Hij zei nee, die was er ook niet. Zij zegt, dat dacht jij. Kijk, en met cannabis ga je, is mij verteld, met cannabis ga je langzamer rijden. Met ecstasy schijn je veel agressiever te gaan rijden. Vaak ook veel harder. Ja, en agenten weten dat. Dus als die dan iemand raar of afwijkend zien rijden, dan houden ze je aan. En ja, dan nou, zeker ook bij drugs, dan moet je op cursus.
0: Ja, want zo'n drugssimulator, dat klinkt echt eigenlijk best wel heel erg grappig om dat gewoon een keer te proberen, weet je, zonder gevolgen, dat soort dingen. Maar wie maakt dat dan? Zijn dat dan mensen met die ervaringen met drugs die dan kunnen zeggen, oké, dit is ongeveer hoe het is? Of zijn dat mensen zonder drugs die dan denken van, nou, zo gaat het er ongeveer dan uitzien?
2: Nee hoor, daar zit een wereld van deskundigheid achter die dat ook ontwikkeld hebben. En ja, dat is een vak apart. En die staan ook op festivals, staan ze vaak met een simulator. Nou, wij hebben ze toen ingehuurd omdat we aandacht wilden vragen voor die drugscursus. En daar kon je ook de alcohol, je kon ook met alcohol.
0: Ja, maar dat was tijdelijk, zeg maar. Jullie hebben dat niet standaard staan, zeg maar.
2: Nee, helaas misschien. Maar dat was, daar zijn we echt mee het land doorgegaan. En dat heeft heel veel belangstelling getrokken. Is ook best veel media bij geweest. En ik heb zelfs een keer meegemaakt. Nou, je krijgt daar hele inzichtelijke vragen. Dat waren bijvoorbeeld jongeren die zeiden van, oh, mag je niet met cannabis op auto rijden? Hij zei, maar je mag het wel kopen. He, dus dat mensen soms niet beseffen nog dat dat niet mag. En ik heb één keer, en daar was ik zelf ook al van onder de indruk, was iemand die dus met ecstasy zogenaamd, hè, nogmaals, opreed. En die haalde een vrachtwagen in, veel te hard. Of nee, die haalde een auto in en had een vrachtwagen niet gezien. En die reed zich dood. Virtueel gelukkig, maar die kwam huilend de simulator uit. Dus dat is best wel confronterend.
3: Want zo'n cursus, hè, u benoemde net, het wordt opgelegd. Dus dat houdt dus in dat iemand verplicht is om die cursus te volgen? Of van als je die cursus niet volgt, dan mag je ook geen auto meer rijden. Hoe zit dat?
2: Nee, je bent verplicht om die cursus te volgen. En als je dat niet doet, dan, dan kan je rijbewijs kwijtraken. Kijk, want die cursus, kijk, in deze... eigenlijk is het raar, hè, met alle respect voor jullie als redactie, eigenlijk is het raar dat wij dit praatje nu houden, dat er weer berichten in de krant staan dat er mensen met alcohol of wat dan ook zijn opgepakt. We weten het allemaal.
0: Ja.
2: Hè? Bij de theorie-examen kan je er ook een vraag over krijgen, over de promillages enzovoort. Er zijn allerlei campagnes, we weten het allemaal, maar ja, we zijn toch hardleers. En nou ja, dan kan het dus zijn dat je op zo'n cursus terechtkomt en zonde van je tijd. En het kost je ook nog handen met geld. En het wil niet zeggen dat die boete niet doorgaat. Hè? Want die boete krijg je ook nog.
0: Ja, want dat de hele cursus inhoudelijk en de boete zelf. Daar willen we het graag straks even. We gaan even een plaatje zo draaien tussendoor. Daar gaan we dan even daarna dan weer verder op in. Want dat is ook best wel een soort uitgebreid ding. Wat jullie ook doen. Ik voel me nog wel af hoeveel mensen komen bij jullie per jaar langs wegens rijden onder invloed. En dan hebben we het over alcohol voornamelijk.
2: Ja, ik heb even een algemeen cijfer. Maar dat zijn er meer dan
0: 20.000.
2: 20.000? Dus alles bij elkaar. Ja, alles bij elkaar.
0: Dat zijn er een hele hoop. Ik denk dat we daar straks even verder op gaan. Blijf aan de lijn. We draaien even een nummertje tussendoor.
2: Prima.
0: Oké.

0: Ja, Diamond Heart van Alan Walker en Sofia Samigo. Nee? Somago, waarschijnlijk, met een J. Je luistert naar Rijden Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn zitten wij met Nanda Troost, woordvoerder en adviseur Public Affairs, CBR. En die heeft ons net al verteld over het invloed van de drank en in het verkeer. En welkom terug.
1: Ja.
0: Want we hadden het net al heel eventjes over de cursus. En dat is natuurlijk echt een ding wat jullie aanbieden. En dat is niet in een uurtje klaar. hoe zit het?
2: Ja, maar wij bieden niks aan, hè. Het is serious business. We zijn vorig jaar, dus het afgelopen jaar, 23, zeg 15.000 mensen bij ons verplicht op cursus geweest. Je komt bij de politie en dan word je doorgestuurd naar het CBR.
0: Ja. Ja, maar u zegt van wij geven geen cursus.
2: Jawel, wij geven wel een cursus, maar het leek net, zij bieden een cursus aan. Ik denk, ik zie ook winkels die van alles aanbieden, maar daar kan je ook voorbij lopen.
0: Ja, zo is het. Ja, jullie geven de cursus die opgelegd wordt. Zo moet het.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ik
0: was wel even in de war. Ik denk, hè, geven jullie nou ineens geen cursus? Of verplichten jullie mensen nou niet tot een cursus? Nee, oké. Dus dat is inderdaad een opgelegde cursus. En u zei al van, er zijn twee verschillende soorten cursussen inmiddels. Vanaf 1 april is er ook een drugscursus. Maar we hebben het nu over alcohol, zeg maar. Ik ben er wel benieuwd naar. Maar in principe hebben jullie de EMD, als het goed is.
2: Ja.
0: Educatieve maatregel, drugs en verkeer.
2: We hebben 5 cursussen. Daar gaan er 2 hebben de betrekking op alcohol. 2 hebben de betrekking op gedrag. En er is 1 drugscursus.
0: Oké. En moet je die allemaal doen? Of wordt er dan 1 voor je uitgekozen? En waar wordt dat op gebaseerd?
2: Nee, dat hangt van de overtreding af. Heb jij te veel gedronken? Dan kan het zijn, dan krijg je een maatregel opgelegd voor de lichte educatieve maatregel alcohol of de gewone educatieve maatregel alcohol. Drugs hebben we het ook over gehad. Hè? Dat is dan de educatieve maatregel drugs. Uh-huh. Die is nieuw sinds 1 april. En we hebben ook, als het gaat om gedrag, hebben we ook 2 cursussen. Dat is ook een lichte cursus, hè? Lichte educatieve maatregel gedrag. En een wat zwaardere, gewone educatieve maatregelgedrag. Okay. En het hangt dus af van, kijk, als jij drugs bent opgepakt, kom je niet op een alcoholcursus.
0: Nee. Nee. Maar alcohol is natuurlijk ook drugs. In welke zin is die cursus dan heel anders, zeg maar?
2: Nou, alcohol gaat over het drinken van alcohol. En drugs, dat zijn pillen. Wat is het? Pillen, cannabis, daar zit verschil in. En er wordt gevraagd waarom je er zit. Er wordt het nodig uitgelegd. En dan is er, dan zijn er toch ook wel verschillen tussen alcohol en drugs. Dus vandaar dat gesplitst is.
0: En zijn dat dan verschillen in wat dan precies?
2: Nou, verschillen in samenstelling, maar laat ik een eenvoudig voorbeeld geven bij bij drugs. Het kan zijn dat je regelmatig een jointje rookt.
0: Mm-hmm.
2: Dan rook jij zondagavond een jointje en dan ga jij maandag op een stapje in de auto en dan is de kans groot dat jij toch onder invloed rijdt. Bij alcohol, hè, stel dat ik zondagavond voor de buis 1 wijntje drink. Nou, laten het er 2 zijn, een keer. Dan kan ik, hè, als ik me aan de normale hoeveelheden hou, dan kan ik maandag gewoon in de auto stappen. Want dan is alcohol al lang uit mijn lijf. Dus daar zitten wel verschillen in. Dus vandaar dat verschillende cursussen zijn.
0: Dus eigenlijk voornamelijk heeft het dan te maken met hoe lang het in je systeem zit. En dat je met drugs op, inderdaad dan zonder dat je direct drugs gebruikt hebt, alsnog gepakt kan worden voor drugs en alcohol in principe alleen op het moment zelf die invloeden heeft op het verkeer.
2: Nee, maar dat is 1 voorbeeld. Maar je wil natuurlijk, kijk, de mensen gaan ook met zichzelf, met elkaar in gesprek. Dus er zitten een soort soortgenoten, lotgenoten zitten bij elkaar. Die dan ook veel van elkaar leren doordat ze dingen herkennen of kunnen vragen. Terwijl als jij een groep mensen hebt die alleen maar alcohol gebruiken en je zou die bij een drugscursus zetten, dan zou je langs elkaar heen kunnen praten. Dus het is heel toegespitst op de overtreding.
1: En als mensen bijvoorbeeld drugs en alcohol genomen hebben,
0: waar kom je dan terecht?
2: Ja, het hangt er een beetje van af, maar dan kom je... vaak word je toch dan ook gepakt op die drugs. Dus dan kan het zomaar zijn dat je in die drugscursus zit.
1: Ja.
2: Kijk, en er zitten natuurlijk ook wel een aantal overeenkomsten. Maar het is toch een wezenlijk andere doelgroep. En het is de bedoeling dat mensen er iets van leren. En ook van elkaar leren. Dus is dit zo opgezet.
1: En ik vraag me af, hè, ik had net met Masha erover. Zijn het voornamelijk man of vrouwen? Of is het allemaal 50-50?
2: Nee, het is niet 50-50. De meerderheid is man. Veruit de meerderheid is man. Maar dat kan. Hè, dat heeft er natuurlijk deels ook mee te maken dat het grootste aantal automobilisten vaak toch nog de man is. Mm-hmm. Het komt ook voor, heb ik ook gehoord op een cursus, dat dan bijvoorbeeld, want er zijn heel veel mogelijkheden waarom je dus wel in ieder geval één van beiden kan drinken bijvoorbeeld. En dan kan de ander rijden. Dus op feestjes is het nog wel zo, dan kan je de ene keer de afspraak maken met de man drinkt, de vrouw rijdt. Hè?
1: Ja.
2: Dus dan, en die drinkt dan niet. Dus daar kun je wel, maar veruit de meerderheid is man. Maar verder komt alles voorbij. Hè? Er zitten bij de alcoholcursus, daar zitten ook zakenlieden en soms jongeren. Ik bedoel, wij zijn een dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking. Dat zie je bij die cursus ook wel.
0: Ja, en het is natuurlijk makkelijk te denken van ja, maar dat doe ik nooit. Maar ja, je weet niet welke situatie er ontstaat en je hoopt dat nooit zo gebeurt. Want wat is uiteindelijk jullie doel van de cursus en hoe proberen jullie dat te bereiken? Hoe ziet de cursus eruit, zeg maar, inhoudelijk? Bijvoorbeeld voor de alcohol en wat is het verschil tussen de lichte en de zware variant van die cursus?
2: Nou, wat we in de algemene zin wil je natuurlijk dat mensen leren van hun gedrag en dat ze nieuwe inzichten krijgen. En een van de dingen die bijvoorbeeld voorbij komen bij de alcoholcursus, dan staat er een wijnfles op tafel met water en er staan daar wijnglazen en dan zegt de cursusleider van nou schenk eens een glas wijn in. Nou, ik weet niet hoe jullie dat thuis doen, maar sinds ik dit weet, zeggen wij wel als we uit eten gaan van nou, het is een zuinig glaasje. Er gaan 6-7 glazen uit een wijnfles, als je je houdt aan de hoeveelheden. Hoe vaak komt het niet voor dat je als je thuis zit, dat je gewoon 4 glazen schenkt.
0: Ja.
2: Maar dan heb je met 1 glas, heb je dus al 2 of misschien wel 3 hoeveelheden alcohol.
0: Dat is inderdaad wel een heel praktisch ding inderdaad. Er staan misschien heel veel mensen niet eens bij stil.
1: Ja, de ene schenk.
2: Nee, om daarvan te leren. Want dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je denkt van nou, ik heb maar 2 glazen gedronken. Hè. Mensen kunnen ook wel eens boos zijn dat ze dan moeten ook nog naar het CBR. Het kost tijd, het kost geld en die boete die krijgen ze. En dan zeggen ze ja, maar ik had maar 2 glazen. Maar als je dan die hoeveelheden ziet en dan denk je van ja 2, ik had dan misschien wel 4, 5, 6.
0: Ja, ja.
2: Dus dan denk je dat je het goed doet. Dus, hè, dus dat is een voorbeeld waarmee de mensen, wat je mensen wilt leren. Wat wij ook tegenkomen op de cursus is dat mensen dan, hè, er zitten zeg maar automobilisten, maar er zit ook wel eens een scooterrijder bij. En dan weet ik niet of het een smoes is, maar ik zou het me wel kunnen voorstellen dat gebeurt. Dan denken mensen, weet je, ik heb te veel gedronken, laat ik de auto staan, neem ik een deelscooter. Maar als je op een deelscooter met alcohol wordt betrapt en je hebt een rijbewijs, kan je dus ook je rijbewijs kwijtraken. En dan heb je er eigenlijk over nagedacht. Hè? Denk, nou, pas mijn gedrag iets aan. Ja. Maar je doet nog steeds iets wat niet mag.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Ja, maar ik vind het wel Daar heb ik echt over nagedacht. Van ja, wat een glas wijn. Hoeveel is dat? Hoeveel mag je dan hebben?
0: Ja, portiecontrole. Ja.
2: Dat is officieel 125 milliliter. En dus dat is echt, nou ja, ik zou haast zeggen van een bodempje, dat is niet waar. Maar dat is een geringe hoeveelheid. Maakt het ook nog een verschil? Kijk, je lever moet natuurlijk die alcohol afbreken. Maar ben jij een grote vent of ben jij een eeuw poppetje?
0: Ja, dat zou ook nog wel flink uitmaken inderdaad, hoe dat in je systeem dan verwerkt wordt.
2: Precies.
0: Want ja, want dat zijn dan echt praktische dingen. Kan je nog meer benoemen? Want het is, want hoe lang is de cursus? Hoe moet je dat voor je me zien? En dat gedragsdeel van de cursus, zit dat dan bijvoorbeeld naast de alcoholcursus, zit dat eraan vast? Is dat een soort zijtak?
2: Of nee.
0: Wanneer word je voor een gedragscursus dan?
2: De gedragscursus is als jij rechts inhaalt, veel te hard rijdt, bumper kleeft.
0: Oh, op die manier.
2: Zeg maar dat soort dingen. Dus dat is echt gescheiden.
0: Oh, ja.
2: En de educatieve maatregel alcohol duurt een hele en twee halve dagen. Mm-hmm. En een nagesprek van een uur. En dat is allemaal verspreid over 7 weken. En dat kost je, nou zeg, €1100. En dat is dus naast de boete.
0: Ja, maar wat is een gemiddelde boete bij iets wat overschrijven van de alcohollimiet?
2: Ja, dan moet je bij het OM zijn. Maar dat zijn dus ook allemaal verschillende bedragen. Ik heb zelf wel eens een boete gekregen voor te hard rijden. En dan rij ik net te hard. Weet je, dan is het was gewoon 3 tientjes. Maar als je, laat het even een lichte overtreding noemen, dan kan je een boete krijgen van €300. Maar dat kan oplopen tot minimaal €950. En nou, misschien wil je rijbewijs voor een tijd kwijt. Of een onderzoeksrijgeschiktheid.
1: Maar bijvoorbeeld wel wordt, zeg maar, hoe zeg je dat? Zoveel alcohol mag je hebben. Hoe noem je dat ook weer? Promiel. Promillage.
0: Ja.
1: Waarop is dat gebaseerd?
2: Dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En dat is al jaren. Want nou, ik heb lang geleden mijn rijbewijs gehaald. En toen was dat ook al 0,5 de limiet. En dat verandert niet. Het enige wat nieuw is, tenminste sinds ik mijn rijbewijs heb gehaald, is dat voor een beginnend bestuurder ligt de limiet lager. Het zijn natuurlijk vaak jongeren. 0,2 mag je dan hebben. Dus, maar daar is, ja, daar zou je dan eens een ander over moeten spreken. Maar daar is natuurlijk uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Van ja, wat kan je nog met 1 glas en wat kan je met 10 glazen, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk onderzocht.
0: Ja, ja, gewoon puur gebaseerd op het effect op je lichaam en daarmee de onveiligheid.
2: Het is
0: natuurlijk lastig ook om daar gewoon een soort vast iets voor te verzinnen. Maar jij moet op een gegeven moment gewoon zeggen, dit is wat het is. Ik vraag me ook heel erg af, mensen wordt dan zo'n cursus opgelegd en die gaan daar dan heen. Ik kan me voorstellen dat niet het meest gemotiveerde groepje mensen is. Hoe ga je daarmee om? Of valt het mee? Gaan mensen daar wel... hoe serieus nemen ze dat gemiddeld?
2: Nou ja, mensen nemen het serieus. Want ze snappen dat ze anders de kans lopen om hun rijbewijs kwijt te raken. En ze zijn... kijk, ik zit natuurlijk niet bij alle cursussen. Maar bij wat ik heb meegemaakt merk je dat mensen soms geschrokken zijn. Maar, en ook bozig. Hè, van, ik kan het best. Dan zie je op een gegeven moment ook wel dat er een... kijk, ze horen natuurlijk ook verhalen van anderen. En ze krijgen heel veel uitleg. En dat ze dan op een gegeven moment wel zien van... het mag gewoon niet. Dus ik heb ermee mee te dealen. En dan zie je wel een verandering. En vaak toch ook wel goede voornemens.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, ook de campagnes en de mogelijkheden die er zijn... Die worden natuurlijk ook besproken. Van, kijk, het CBR zegt niet dat je geheel onthouden moet worden. Maar alcohol en verkeer gaan niet samen. Dus mm-hmm. blijf slapen als je op een feestje bent. Neem een taxi. Ja, kies een bob. Ja. Er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, mensen wordt natuurlijk ook verteld... wat wij ook allemaal horen te weten. Dus als je ja, binnen een afzienbare termijn... weer wordt gepakt,
1: ja,
2: dat je dan een grote kans loopt om je rijbewijs kwijt te raken. En als dat gebeurt, het worden wel horrorverhalen zo, hè. Maar als dat gebeurt, dan moet je dus echt opnieuw, dan moet je eerst een tijd wachten, maar dan moet je dus opnieuw examen doen, inclusief je theorie.
0: Ja.
2: En er zijn genoeg mensen die... die de auto ook voor hun beroep nodig hebben of om op hun werk te komen. Dus er zitten wel de nodige consequenties aan.
1: Maar het is wel natuurlijk met zo'n cursus worden mensen wel geconfronteerd met hun gedrag. En is er een grote groep die dan niet in herhaling valt bijvoorbeeld? Of hoe groot is de groep die in herhaling valt?
2: Nou, dat weet ik niet zo, maar het komt natuurlijk vaker voor. En dat lees je ook, jammer genoeg, ook wel in de krant dat dat gebeurt. Hè, dat mensen toch weer te hard rijden. En er is eind vorig jaar, is er iemand die heeft zelfs TBS gekregen. Omdat hij 250 kilometer reed. In ieder geval veel te hard, onder invloed was. Het ook nog filmde. En dat ook niet de eerste keer was, ja, dan kom je bij de rechter. En ja, als je TBS krijgt voor eigenlijk iets wat je in het verkeer doet, die man heeft een gezin van 4 mensen doodgereden. Dat is natuurlijk vreselijk, maar dan ja. krijg je ook dat soort, dat is wel extreem, hè? Maar dan krijg je dat soort straffen.
0: Ja. Ja, ja, ja, ook niet heel vreemd, denk ik dan. Dat nee, is één nee. ding om je wijnglas verkeerd in te schatten in hoeveelheid versus het verhaal dat u natuurlijk vertelt. Want ik vind het dan wel fascinerend, die cursus is dan ook best wel flink duur. En waarom is dit zo duur? Waar bestaan die kosten uit, zeg maar?
2: Die kosten bestaat uit de kosten die wij als CBR... maken. Dus dat is zeg maar het afhandelen van de administratie, het onderzoek, de huur van de locatie, de trainer, nou ja, een aantal, hè, de gesprekken. Je krijgt ook een werkleerboekje. Wij verdienen er niks aan, want dat geldt overigens ook voor alles. Wij moeten onze eigen broek ophouden. Ja. Maar wij mogen winst maken. Wij zijn gewoon een dienstverlenende organisatie, dus wat iemand betaalt, dat zijn wij gewoon kwijt aan de kosten van die cursus.
0: Ik zag dan wel dat de kosten bestonden uit opleggingskosten en uitvoeringskosten. Ik kan me voorstellen dat de uitvoeringskosten de dingen zijn die u benoemt, van ja, de locatie en dat soort dingen. Waar, wat is dan die opleggingskosten? Wat moet ik me daarbij voorstellen dan?
2: Laten we dat in simpele taal, dat is de wat je niet direct ziet, dat is de administratie, het verwerken, een onderzoekje hier. Dat daar zijn natuurlijk collega's mee bezig, net ook bij de politie. Er moet wel werk voor verricht worden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. Ik denk ook dat gewoon een boete ook heel erg helpt om mensen echt sowieso af te schrikken. Hoe zeg je dat?
0: Dit valt natuurlijk niet onder de boete.
1: Nee.
0: Dit is wat er nog bij komt, zeg maar. En stel nou, je wordt die cursus verplicht en je kan niet betalen. Wat dan?
2: Dan moet je toch zorgen dat je eerst die cursus betaalt. Ik heb gehoord van iemand die in een cursus zat, die heeft hem in 2 termijnen betaald.
0: Ja, dus het is mogelijk.
2: Wij kunnen natuurlijk geen rekening houden met de inkomsten van iemand.
0: Nee, de kosten zijn gewoon de kosten.
2: Mm-hmm. Dit zijn de kosten. Je zou het ook kunnen weten. Hè? Zo zijn we natuurlijk in Nederland. Je wordt geacht de wet te kennen, dus je zou dit kunnen weten. Nou, die boete komt er ook nog bij. Ik dacht dat er een land is, Finland volgens mij. Daar krijg je een boete, verkeersboetes. Op basis van de hoogte van je inkomen. He, dus hoe meer je verdient, hoe hoger de boete is. Maar dat hebben wij in Nederland niet. Je hebt gewoon, ik zou bijna een tarievenlijstje kunnen maken van als je dit te hard rijdt, zoveel kilometer kost dit. En kijk, en uiteindelijk ja, is het duur. Ik vind het een hoop geld.
0: Zeker. Hè,
2: 1100 euro, daar kan je ook een leuke vakantie voor.
0: Ja, nee, ik kan me ook gewoon heel goed voorstellen dat jullie niet rekening kunnen houden met het inkomen van mensen. En het is natuurlijk ergens ook wel eigen schuld, dikke bult in die zin misschien. Maar ik had begrepen dat de opleggingskosten niet in termijnen mochten worden betaald. En dat je dat gelijk op moest hoesten. En daar heb je dan 3 jaar de tijd voor, begreep ik. Om die cursus dan te doen.
2: Volgens mij moet je de cursus betalen voordat je er aan mag deelnemen. Maar ik heb ook zoiets van, kom op, je weet dat je het niet moet doen.
0: Ja.
2: Kijk, als ik word aangereden door een dronken automobilist, dan zal het me bommen of die arm of rijk is. Hij had met alcohol in zijn lijf in de auto moeten stappen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Alleen, je krijgt natuurlijk in die zin, wat ik eigenlijk probeerde te zeggen, is dat je eigenlijk dan, want wat ik begreep, dat als je dus niet die kosten of die cursus kan betalen, dat je dan dus je rijbewijs kwijtraakt. En dat zou betekenen dat mensen met minder geld dus eigenlijk dan echt aan het korte eind trekken. Eigenlijk moet je gewoon, als je geen geld hebt, gewoon überhaupt niet, niemand niet, maar dan kan je dus je rijbewijs kwijtraken, omdat je die cursus niet kunt betalen.
2: Ja, maar los van je inkomen. Ik bedoel, kijk, als je dan geen geld hebt, misschien moet je dan ook dat ze niet al die biertjes of al die wijntjes drinken. Bedoel, je mag niet dronken achter het stuur.
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk eigen verantwoordelijkheid. Dat ben ik helemaal met u eens. Ja, daar niet van. Het is niet dat ik het probeer op te nemen voor. Maar dat het natuurlijk wel in die zin dan iets wat scheef is. Maar ja, dat is dan misschien ook niet te voorkomen.
2: Nee,
0: als
2: niet
0: het
2: scheef.
0: Op de kosten gebaseerd is van. Ja, het is eigenlijk inderdaad heel recht. Ja.
2: Je krijgt toch geen cadeautje? Er is in Nederland een systeem. Hè, wat nogmaals, dat is door het parlement bedacht. Maar daar is heel veel tijd. Daar is goed over nagedacht. En dit zijn de gevolgen.
0: Ja,
1: ik ben echt heel erg met u eens.
0: Ja, nee, zeker.
1: Zeker. Het is gewoon not done.
2: Nee, toch? Een ander, want nou lijkt het net of ik werk voor een keiharde organisatie. Maar stel dat er een keer iets gebeurt bij een examen of weet ik het, dan helpen mijn collega's om te kijken van nou kan je een keer eerder examen doen. Of je kan een keer gratis een examen overdoen. Er wordt heus gekeken naar omstandigheden.
1: Ja, maar je moet ook gewoon echt gewoon goed, gewoon geen alcohol nemen als je gaat rijden.
2: Precies.
1: Ik bedoel, weet je, dat is gewoon een regel. En
2: precies.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is ook waar. En ik vroeg me wel af, zeg maar, van je kan soms niet voorkomen dat het gebeurt. Maar wat wordt er aan preventieve maatregelen gedaan om te voorkomen dat mensen met alcohol gaan rijden? Wat is er op zijn plaats op dit moment?
2: Nou ja, we kennen allemaal, denk ik, de Bob-campagne. Mm-hmm. De op festivals, hè, zie je die simulatoren. Dat doen wij ook. De politie doet natuurlijk ook veel controles. Zetten nog, ook al gaan de praatjes de andere kant op. Er zijn heus nog wel eens fuiken

0: leeftijden?
1: Alle leeftijden, alle lagen van de samenleving, zeg maar. Dat is, ja. Kijk, en ik vind oprecht van, ik wil niet erover zijn dan de paus, maar je weet, hè, ook in je, van je rijinstructeur, in de theorieboeken, als ik op de snelweg rij, zie ik altijd wel een bobbord. We weten toch, ik denk niet dat je kan zeggen dat je niet weet dat je met alcohol niet mag rijden.
0: Nee, zeker niet. Maar het is soms wel een beetje verraderlijk natuurlijk, wat u net vertelde van dat glaasje wijn. Dat je denkt, ik heb twee glaasjes genomen en dan heb je toch te veel gedronken.
1: Ja, dat is zeker. Maar er zijn ook landen waar je helemaal niet mag rijden als je alcohol hebt gebruikt. En sommigen, want er wordt natuurlijk genoeg over gediscussieerd. Soms zeggen mensen ook van ja, dat is wel duidelijker. En denk ik, ja, dat is zo. Maar wij kiezen hiervoor. We willen toch, vaak wil de politiek natuurlijk ook iedereen te vriend houden. Maar ja, drink maar met mate. Dus dat is voor mij ook zo'n campagne geweest.
0: Ja, en ik denk ook dat je ook echt de jongeren ook echt hier gewoon... gewoon echt veel aandacht aan moet geven aan jongeren. Dat ze gewoon, ja, een stukje preventie.
1: Ja, nou, er is ook Team Alert, want ik noem de Bob-campagne, maar er is ook Team Alert. Die richten hun campagne specifiek op jongeren. Die spreken ook de taal van jongeren. Die weten ook op welke social media jongeren zijn. Gaan ook naar festivals. Dus ik heb nooit bij alle cursussen gezeten. Maar ik heb nooit een collega gehoord die zei van, we hadden nu iemand en die wist niet dat je niet mocht drinken.
2: Het is natuurlijk sowieso, jongeren bereiken is echt een moeilijke doelgroep, heb ik me horen vertellen wat dat betreft. En fijn dat daar dan in ieder geval aandacht voor is. We zijn een beetje richting einde van het interview. We moeten hem gaan afsluiten zo. Is er nog iets wat we gemist hebben of wat u echt nog even kwijt wilt?
1: Nee, ik moet zeggen, ik zit nog niet zo lang bij het CBR. En het is een leuke organisatie. En veel mensen gaan er altijd blij weg.
0: Ja.
1: Ik geloof dat 98% haalt zijn rijbewijs of haar rijbewijs. Mm-hmm. Nou, dat is altijd heel feestelijk. Maar daarna is toch eigenlijk de boodschap van, zorg dat je niet hoeft terug te komen. Pas als je 75 bent en je de gezondheidsverklaring moet inleveren.
2: Ja.
1: Moet invullen. Als je dat weet vol te houden, dan ben je heel tevreden over het CBR. Heb je helemaal zelf gedaan. Dan heb je ook geen klagen over de politie.
2: Ja. Nou, dat klinkt als een goed voornemen om te hebben, denk ik, op het moment dat je rijbewijs binnenharkt.
1: Ja, precies. En drinken, maar stap niet in de auto.
2: Ja. Nou, inderdaad. Als je drinkt, plan het van tevoren dan een beetje goed in.
1: Precies.
2: Moraal van het verhaal, anders gaat het je heel veel geld en tijd kosten.
1: Precies, heel veel geld en heel veel tijd.
2: Ja. Nou, dan wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor de toelichting. En succes verder nog met wat CBR allemaal doet. En de komende jaren dat u misschien nog bij het CBR werkt dan.
1: Dank. En jullie succes met jullie uitzendingen.
2: Dank u wel. Fijne dag verder.
0: Dag.
2: Dag. Dit was Nanda Troost, woordvoerder en adviseur Public Affairs van het CBR.

Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal. We zitten alweer aan het einde van het eerste uur. Ja, en we gaan straks het tweede uur in. Dus blijf vooral luisteren. Ja. En we sluiten dit uur nog even af met een lekker plaatje.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Tweede uur, totaal normaal. Als je geen genoeg van ons kan krijgen, zijn we gewoon 2 uur lang te horen.
1: Ja,
0: het programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. Je hoort Chris en ik ben Marcia. En we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En in het vorige uur hebben we met het CBR gesproken.
1: Ja, met Nanda.
0: Ja, de cursussen die zij geven. En in dit uur hebben we natuurlijk ook alweer wat gepland. We hebben wat cijfers en dingen op een rijtje gezet. We hebben een gedicht. En, Chris?
1: En we spreken Juri.
0: Ja, Juri. Juri is ervaringsdeskundig, zoals wij dat in het programma wel eens noemen. Maar zonder gekheid is hij is zelf met alcohol opgepakt in het verkeer. Heeft daar ook een cursus voor moeten volgen. Dus dan kunnen we horen hoe het vanaf die kant eruit ziet. We zijn heel erg benieuwd en laten we maar gaan beginnen met het tweede uur.

0: Ja, Bittersweet Symphony. Lekker nummer hoor. Hey, we gaan even een gedichtje doen.
1: Heb je hem zelf geschreven? Of
0: nee, hij is van de Rijmpiet.
1: De Rijmpiet?
0: Ja, maar nog steeds actueel. Een apart onderwerp voor de Rijmpiet.
1: Gaat het dan over te veel pepernoten of zo? Kruidnootjes?
0: Ja, nee, daar gaat het dus niet om. De titel is als volgt. Pas op met die alcohol.
1: Ja.
0: Nou, vaak ga je met vrienden mee naar een club of een café. Je ziet je salaris / zakgeld dan flink slinken. Want je kunt behoorlijk drinken. Na een tijdje ben je dronken. De dag erna is je kop aan het bonken. Dan denk je, nee, ik drink nooit meer. Maar de volgende avond doe je het weer. Misschien denk je, lang leven de lol. Maar pas toch op met die alcohol. Ik hoop dat je dit plechtig belooft. Ga nooit rijden met een dronken hoofd.

0: Rock and Roll van Amy MacDonald. Lekker vrolijk liedje hoor. Hey, als je van cijfers houdt, dan heb je het nu. Ben je nu even goed op het goede moment ingetuned, hè?
1: Marcia heeft alles uitgezocht.
0: Dat is wel heel veel uit te zoeken,
1: wat,
0: hoor.
1: Wat heb je gevonden? Waar wil je het beginnen?
0: Ik wil eerst even beginnen met. We hebben dat natuurlijk al een beetje in het eerste interview met Nanda besproken. Maar we hebben het natuurlijk in het thema rijden onder invloed van alcohol. En ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou ja, je mag dus niet rijden met meer dan 0,5 promil. En dat is ongeveer 2 glazen. De standaard glazen, hoeveel er in je glas hoort te zitten. en als je beginnende bestuurder bent, dan is dat 0,2. En dat is, dan zou je bijna zeggen van, joh, als je dat zelf niet kan meten, dan kun je beter gewoon helemaal niet drinken. En als je dan... je bent ervaren bestuurder na 5 jaar rijbewijs hebben. En als je meer dan 0,8 promil hebt, dus het 0,3 boven de maximale toegestane promillage, dan kan u dus een educatieve maatregel krijgen. Nou, daar hebben we natuurlijk
1: al. Dat is er net een beetje over gehad. Maar ja, dat is natuurlijk nog een keer uitleggen?
0: Ja, dat is dus die cursus die ze kunnen geven. En dat zijn dus 2 verschillende cursussen, zowel licht als zwaar hebben ze voor alcohol en voor drugs. Dat scheiden ze dus nog heel erg. En ja, eigenlijk gewoon asociaal rijgedrag. Maar dat is niet per se gelinkt aan dat. En je kan dan dus ook nog getest worden. Onderzoek drugsgebruik. Dan word je psychiatrisch, lichamelijk. En door middel van labonderzoek wordt dat allemaal dan bekeken. Ook of je dan je rijbewijs terugkrijgt. Want de straffen die daarop liggen, die lopen nogal uiteen. Dat hebben we natuurlijk al gehoord. Ja. Een boete bijvoorbeeld kan je krijgen tot maximaal 2100.
1: Ja, ik las het.
0: 57, bizar.
1: Dan moet je wel echt...
0: Maar dan heb je natuurlijk echt waarschijnlijk wel echt flink echt iets ergs gedaan. Ja. Meermalig waarschijnlijk. Strafblad kan je krijgen. Je hebt dus de verplichte cursus voor alcohol of drugs bij het CBR. En die kosten lopen dus ook enorm op. Je kan je rijbewijs kwijtraken voor korte of lange tijd. En maximaal 5 jaar. En soms moet je dus ook gewoon opnieuw rijexamen doen. Inclusief je theorie. Dan heb je dus in de zwaarste gevallen kun je dus nog een gevangenisstraf krijgen. En hoge schadekosten. Ja, je bent niet verzekerd. Dus de schade die jij aan je eigen voertuig maakt, of de voertuig van de ander, of het persoon, dat moet je allemaal, dat ben je niet voor verzekerd.
1: Nee.
0: Dus dat moet je echt in je achterhoofd houden. Dat is erg.
1: Gewoon niet doen.
0: Nee.
1: Gewoon niet doen. Gewoon niet drinken.
0: Gewoon niet
1: heel
0: doen.
1: Simpel.
0: Inderdaad, ja. En je hebt natuurlijk preventieve maatregelen, alcoholcontroles, je hebt het alcoholslot. Ik weet nog niet precies hoe dat nou zit. Dat zit toch op je stuur volgens mij. Hè?
1: Zo, dat vraag je aan.
0: Dan moet je blazen volgens mij. En dan als je dan geen promillage in je alcohol hebt, dan gaat het slot eraf, dan kan je je stuur gebruiken. Volgens mij is dat...
1: Jaap weet het ook niet.
0: Ja, weet het ook niet. Volgens mij is het daadwerkelijk iets wat op je slot of wat op je auto stuur gaat.
1: Ja, zoiets ja. Ja, ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar het zal wel zoiets zijn inderdaad. Ja,
0: zou het eigenlijk gewoon even op moeten zoeken, hè?
1: Ja, maar misschien het einde van het uur.
0: Ja. En we hebben natuurlijk de compagnes. Ja, dat is... iedereen kent de Bob. De sleutelhangers, die waren ook zo gewild, hè, vroeger.
1: Ja,
0: die
1: Bob, maar het is ook een begrip, hè, Bob?
0: Ja, bewust onbeschonken bestuurder. Ja. Ja, ik moet zeggen, mijn ouders waren ook altijd wel heel erg streng met wie je meerijdt. Met alcohol, ook al in mijn tienertijd natuurlijk. En dan ga je nog wel eens uit. En mijn ouders zeiden altijd van, het maakt ons niet uit waar je uitgaat. Als de Bob te veel gedronken heeft of wat dan ook, dan komen we weer gewoon ophalen, punt. Je mag hier niet bij in de auto stappen.
1: Heel goed.
0: Ja. Dat vond ik een hele goede inderdaad. Die zijn gehaald. Het heeft nooit hoeven gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel een goede achter de hand. Want als je natuurlijk ergens bent en je wil naar huis en die Bob heeft 3 drankjes op, weet je, dat zijn van die dingen dat je denkt, beter niet natuurlijk. Met alle gevolgen van dien die we net natuurlijk al benoemd hebben. Ja, en het kost ook de maatschappij enorm veel geld eigenlijk. Naast alle ongevallen. Ik zal even, ik moet even mijn blaadjes door. Het is zoveel informatie, joh. Nou, bijvoorbeeld niet op werk. Door een kater. Ja, als je kijkt naar werkverzuim van de volwassenen. Alleen al in 2022 werden er maar liefst 2,9 miljoen dagen gemist vanwege alcoholgebruik.
1: Ja.
0: Gewoon mensen met een kater die afbellen.
1: Die dat dan ook eerlijk zeggen, zeg maar. Hè? Misschien zijn het er veel meer.
0: Ja, dat is de vraag. Als ze dat als inderdaad die dat hebben gevraagd aan mensen, dat hoop je niet dat dat de werkgever was, want dan zijn ze gewoon ziek natuurlijk. Dat, Vroeger hoorde ik altijd al van 's avonds een man, 's ochtends een man. Hè? Dat je dan, als je dan 's avonds een feestje hebt, dat je dan ook wel gewoon op moet komen dagen.
1: Ja, ik zie Jaap al ja knikken. Ja, die heeft wel ervaring.
0: Die heeft hetzelfde Ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik dan 's avonds was ik dan uit geweest. En dan 's ochtends moest ik dan werken. En dan moest ik eerst 2,5 uur met de trein weer terug naar huis. En dan was ik serveerster. Nou, dan moest je zo'n heel dienblad vol met glazen. En dan echt trillende handjes.
1: En stel dat je dan op zondagochtend een radio-uitzending moet maken. En de dag van tevoren heb je lekker lopen drinken.
0: Oei,
1: nou, ik denk
0: oei,
1: dat er niks blijft hangen.
0: Dat valt dan heel erg tegen, denk ik. Ja, nee, ja, het kan best heftig zijn, die dingen.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij nog wat toevoegen aan dit geheel, Chris?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, het is al genoeg gezegd.
0: Oké, nou dan gaan we lekker muziekje luisteren. En dan gaan we straks gaan we het laatste interview in.

0: Christmas time was at home, crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. Ja, maar Still, What Would You Do? Ja, ik ken hem persoonlijk niet. De muziek werd vandaag verzorgd door John. En ja, dat is toch ook altijd weer een ander genre per persoon die muziek uitzoekt. Je luistert naar Radio Totaal Normaal en we hebben het vandaag over rijden onder invloed van alcohol. En aan de lijn hebben wij Joeri. Joeri is anoniem onder schuilnaam wilde die geïnterviewd worden. Hij is gepakt met alcohol op en ja, we zijn heel erg benieuwd hoe dit zo ontstaan is. En wat dit voor gevolgen had voor hem. En daarnaast hoe hij de cursus bij het CBR ervaart of heeft ervaren. En of dit ook gewerkt heeft. Aan de telefoon. Joeri, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat je je verhaal wilde komen doen in de uitzending.
1: Ja, dat is helemaal geen probleem. Dat gewoon gaat doen.
0: Ja, nou ja, fijn, want ja, dan hoor je toch een volledig, krijg je toch een meer volledig beeld van het geheel, lijkt me. En ja, ik had begrepen dat je ook echt letterlijk van de cursus afkomt vandaag.
1: Ja, dit is echt, ik ben net klaar gehad. Het was ongeveer 4:50 en dat was ik klaar met de cursus dag 1.
0: Ja.
1: Dus, ik kom net uitgewandeld,
0: Wat zei je als laatst?
1: Ik kom er net uitgewandeld.
0: Ja. Ja, en gewoon 10 minuutjes geleden. Dus het kan niet zeggen dat het niet vers meer, nog niet vers in de geheugen zit. Mag ik trouwens tutoyeren?
1: Sorry?
0: Mag ik tutoyeren?
1: Wat is dat?
0: Mag ik jij zeggen of liever u?
1: Nee, jij alsjeblieft.
0: Oké. Dan bij deze. Ja, want hoe lang heb je rijbewijs... zeg maar, wanneer heb je rijbewijs gehaald?
1: 8 jaar inmiddels.
0: 8 jaar. Dus geen beginnend bestuurder meer.
1: Nee, geen beginnend bestuurder.
0: Nee. Je bent dus gepakt met alcohol op. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe ben je in de situatie gekomen dat je bent gaan rijden met alcohol op?
1: Ik had een feestje in Den Haag. Daar was een vriend van mij was daar naartoe gegaan. Of het zou de bot zijn. Een maatje van mij die was daar aan het draaien. Hij is DJ daar. Dus ik dacht eigenlijk mogelijk leuk om daar gewoon erbij te zijn en bij te wonen. Vandaag ging het eigenlijk nog helemaal goed. Daarna zijn we, het was best wel vroeg op de avond. Was het gezellig. Maar ja, we wilden nog iets anders doen. Dus ik dacht laten we uitgaan dan met de vriendengroep in Alphen aan de Rijn. Van Den Haag naar Alphen zijn we naar Alphen aan de Rijn gegaan. Daar zijn we eigenlijk uit geweest. Ik had daar wel op gelet om daar in ieder geval... Ja, ik heb wel een drankje genomen. Daar niet te veel te gaan drinken. Want ik ben een bot. Een maatje van mij die had ook op een gegeven moment gezegd... Ja, je moet wel opletten, want jij bent een bot. Dus ja, dat klopt. Nou was er een vriendin in die groep die had een nieuwe geef. En dit geef kon ze dus ook...
0: Die had een nieuwe wat?
1: Een nieuwe vape.
0: Oh, een nieuwe vape, ja.
1: En daar kon je dus ook mee biet roken. Dus ze zei, ja, zo'n hele goede, wil je het proberen? Ik heb toen de tijd heb ik al gekozen van, nee, het kan niet zoveel kwaad. Laat ik het gewoon proberen. En dat heb ik gedaan. En vervolgens, einde van de avond, de club was dicht. Ben ik toch gegaan van Alphen aan de Rijn naar huis toe. Ik voelde me gewoon prima, er was niet echt iets aan de hand. Ja, ik kan gewoon prima rijden. Daar is niks mis mee, dat gaat gewoon weer goed komen. Was op een gegeven moment zat ik in de auto tegen mijn maatje. Ik zei tegen mijn maat van, goh, ik weet niet zeker hoor, maar voor mij rijdt de politie achter ons. Hij zegt altijd, ik kan het niet zien, je bent te dronken. Maar als het zo is, gewoon normaal rijden. En dan gebeurt niks. En ik moest een bocht maken. Die had ik eigenlijk de krap genomen. De bocht die ik normaal echt 80 keer in de week rij. Want mijn werk zit ernaast.
0: Ja.
1: En een korte bocht. En eigenlijk was de politie meer van, oh, laten we even checken wat er aan de hand is. Want ja, dat is een beetje een vreemde bocht die je gemaakt hebt. En daaruit ben ik staande gehouden. Daaruit ben ik naar iets pro genomen. Ik had eerst plaats gedaan en waarbij ik te veel had gedronken. En op politiebureau moesten ze gaan achterhalen hoe veel je veel gedronken had. En dat zou dan een beetje gaan rollen.
0: Ja, en dus, als ik het goed begrijp, je zou Bob zijn en dat ging tot zekere hoogte goed tot je in op een feestje belandde waar je al eigenlijk al iets te veel aan het drinken was en toen dacht van, dan kan ik wel even blowen erbij.
1: Ja, ik heb wel wat gedronken, maar niet al te veel. En ik dacht, een beetje met tijd rekening houden, want ik moet ook spelen.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik kan nog wel een huisje proberen, ik was wel benieuwd.
0: Maar ben je dan ook voor die wiet gepakt dan?
1: Ja, de combinatie van. Ja.
0: De combinatie van, oké. Okay. Ja, en denk je, als je achteraf daarnaar terugkijkt, heb je dan zoiets van, het was terecht dat ik in de auto ging stappen? Of denk je van, misschien toch een beetje overschatting?
1: Het blijft sowieso een overschatting. En het is ook wel grappig om dat nu de vraag te horen. Want ik ben vandaag eens naar de cursus geweest, dag 1.
0: Ja.
1: Met de cursus in combinatie met achteraf bedenken is samen is echt wel van ik heb me echt heel overschat. Dat in het begin nog was van ik heb me gewoon een beetje overschat. Ik heb 0,01 promiel te veel op als alcohol.
0: Ja.
1: Maar het was de THC die hoger was. Maar als we nu gaan kijken van wat het voor invloed het heeft en wat hoeveel alcohol eenheden je in je lichaam hebt, hoe lang het duurt voordat het echt uit je lichaam is en wat voor invloed je hebt en wat voor combinatie je wel heel snel aan zit.
0: Mm-hmm.
1: Is toch wel achteraf, dat ik echt een hele verkeerde en domme keuze heb gemaakt. Achteraf echt wel anders.
0: Ja, en überhaupt inschatten van hoe lang je nog promillage in je bloed hebt is natuurlijk ook vrij lastig, zeker als je dat niet actief kan meten.
1: Ja. Ik kan het op zich wel actief meten, maar dat is meer omdat ik dat nu weet. Maar...
0: Ja. Want je zat dus ook in de auto met meerdere mensen en zo, die dan natuurlijk ook enorm veel, waarschijnlijk veel meer nog gedronken hadden en alles. Ja, heb je daar iets, hoe voel je daarbij, zeg maar, dat je dat hebt gedaan? Is dat, vind je daar iets van? Of?
1: Dat de maat van mijn eigen gevoel moest regelen, jij zou de bot zijn. Ik heb het ook helemaal gelijk gezegd toen ik naar het bureau toe moest. Hij zegt, voor mij komt het wel goed, het is alweer vroeg, dus mijn vader is online. Ga jij nou maar zorgen maken om wat er zo meteen gaat gebeuren, want dat is belangrijk, hè?
0: Ja.
1: Ik heb daar gewoon goede feedback van gehad, maar achteraf gezien... Als er iets gebeurt of wat dan ook, is het van alle tijden rijden onder invloed een misdrijf, maar dan heb je nog een verantwoordelijkheid voor een maat van je die naast je zit, waarvoor jij verantwoordelijk bent en er gaan ook andere dingen mee komen.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een zuur iets om te laten beseffen. Ik denk dat je nog in die zin goed bent weggekomen dat je alleen maar gepakt bent ermee, zeg maar. Dat erger voorkomen is daarmee misschien ook wel.
1: Ja.
0: Heb je vaker gereden met alcohol of drugs op in het verleden?
1: Met alcohol alleen. Niet echt met drugs op. Alleen maar met alcohol, waarvan ik ook dacht dat ik wel gewoon kon rijden. Niet dat ik gepakt ben, maar wel dat ik kon rijden. Ik dacht dat ik kon rijden, maar als ik dat nu zo terugkijk, denk ik van nee, ik had niet kunnen en mogen rijden.
0: Ja, want wat was dan de reden dat je dan toch met alcohol op ging rijden?
1: Je kan zelf bepalen wanneer je naar huis gaat. Ik ben niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is makkelijk, het is comfort van je eigen auto. Je weet dat je thuis komt, dat het is fijn. Dat eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. gewoon een beetje in de trend van oké, het is vertrouwd en het loopt allemaal wel los. Ik vind het wel bijzonder dat ik je eigenlijk nu al hoor zeggen van ja, toen deed ik dat, want dat kon gewoon. Maar eigenlijk na dag 1 van de cursus heb je al zoiets van oh, het was misschien niet de aller... misschien was ik meer onder invloed of had het meer invloed op mijn rijgedrag dan dat ik op dat moment ingeschat heb. Heb ik dat een beetje goed aangevoeld?
1: Goed aangevoeld, ja.
0: Want, dus even kijken, want welke gevolgen had het vervolgens dus voor jou? Je bent dus gepakt met wiet en jij zegt 0,01 promil zat je over de 0,5 heen, zeg maar. Dus jij zat op 0,51.
1: Ik zat op 0,501.
0: 0,501, oh ja. Ja.
1: De ene dat ik, als ik 0,501, zoveel was er
0: Maar uiteindelijk was het eigenlijk de speekseltest die de grootste invloed bleek, of wat de wiet was eigenlijk het grootste probleem op dat moment achteraf gezien. Want ja, om op mijn vraag terug te komen, welke gevolgen heeft het dus gehad, zeg maar?
1: Gevolgen zijn best wel groot. Ja, in ieder geval de gevolgen zijn best wel groot geweest. Ik heb dan die avond heb ik dan daar op de rook zitten en dat was niet zo heel erg. Ik heb een rijontzegging gehad van 24 uur. Nou, dat is ook niet een heel groot probleem. Maar daarna ben je, dan krijg je gewoon, omdat het dus een misdrijf is, ben ik verplicht dus om deze cursus te volgen om mijn rijbewijs te behouden van mijn rijbewijs.
0: Mm-hmm.
1: Dan weet ik dat ik nog een boete op iets van een schrik gaat krijgen voor het proces verbaal wat er opgemaakt is omdat ik een misdrijf heb gepleegd. Nou heb ik een, voor mij als ik het goed uitspreek, heb ik een residu gekregen. Dat ik een soort gele kaart op mijn mijn identiteit moet zeggen. Dat ik ben aangemeld bij de politie. Mocht ik nog een keer nog een residu krijgen, dus nog een keer een gele kaart krijgen, dan zorgt ervoor dat mijn rijbewijs gewoon per direct ongeldig wordt verklaard.
0: Oké, het is een soort waarschuwing, zo'n restituut, zo'n gele kaart.
1: Dat wist ik eigenlijk van tevoren, wist ik dat helemaal niet vanaf. Dus ik vind het wel een beetje een rare gele kaart, omdat ik zeg dat het een persoon gele kaart is. Het is een stelsel wat ze hebben gemaakt. En zeker ook op basis van dat je een puntenstelsel hebt. Het is niet hetzelfde als met de jongeren rijbewijs te vergelijken. Maar daar op de achtergrond van zegt het soort van weer wel. Dus waar het eigenlijk om gaat, het is dat je dus vaker misdrijf pleegt. Dus als je vaker achter het stuur gaat zitten met drank, dan is de eerste keer dit is de waarschuwing.
0: Ja.
1: En de tweede keer is het gewoon per direct dat je het rijbewijs gewoon ongeldig wordt verklaard. Dan mag je opnieuw je rijbewijs gaan halen.
0: Ja. Ja. Vind je dat terecht?
1: Ik vind het wel heel goed, ja. Het is alleen heel zuur dat het mij overkomt dat ik nou een gele kaart heb. Ik vind het terecht de keuze die ze hebben gemaakt. Ik vind het alleen heel zuur.
0: Ja.
1: Maar ik kan me heel goed begrijpen. En ik vind het idee eigenlijk best wel goed.
0: Ja, ik vind het wel fijn om van je te horen dat je daar dan wel eerlijk over kan zijn. Van ja, in principe is het eigenlijk heel goed dat die dingen op zijn plaats zijn. Ook al heb ik nu even aan het korte eind getrokken, maar dat was dan ook weer mijn eigen schuld. Dus dat vind ik dan wel eerlijk van je. En, dus je hebt, als het goed is, even kijken. Je hebt dus, dan moest je dus cursus doen. Je hebt een boete gehad. Je hebt een waarschuwing gehad op je rijbewijs en bij nog een keer overtreding, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
1: Ja.
0: Heb je een strafblad gekregen of niet?
1: Voor mij wordt een beschikking als het goed is. Ik heb geen strafblad per se, maar er komt een aantekening op je naam. Een aantekening bij de politie.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb een verklaring omtrent gedrag. Ik wil gaan aanvragen, komt dit erbij? Dus dan is dat wel zo, toch?
0: Ja, ik weet niet precies hoe dat rechtssysteem in elkaar zit, maar ik heb ergens begrepen dat je een strafblad kan krijgen. En ergens anders las ik weer dat je het sowieso krijgt, maar misschien inderdaad ligt het ook maar net aan het vergrijp.
1: Ja, voor mij is het dus wel dat je het het komt wel op je strafblad te staan, maar dat heeft ook invloed met de verklaring omtrent gedrag. Het heeft invloed op een verklaring omtrent gedrag. Dus mocht ik job zijn als piloot en ik ben gepakt voor drinken achter het stuur,
0: ja,
1: dan zou ik nooit meer een verklaring omtrent gedrag krijgen. Nou, dan is überhaupt iemand niet met een strafblad, ook niet in dit geval met een of aantekening ervan.
0: Want is dat tijdelijk dan? Of verjaart zoiets? Of is dat dan blijft dat gewoon voor altijd op je...
1: In principe voor altijd erop staan. Alleen wordt het naar 5 jaar, als ik het goed heb, 5, 8 jaar. Dan wordt het soms zeggen gestopt. Dus dat het meer in de minder relevant is. Dus dat het overwogen wordt dat het al in 5 jaar is. Maar dus nu en 5 jaar hebben we daar nog... Ja, blijft dat gewoon...
0: Ja, dat kan natuurlijk hele, hele verrijkende gevolgen hebben als je dat hebt. Dan,
1: ja, ook als je het kopen bijvoorbeeld of wat dan ook. Of je hebt een leasemaatschappij waarvan je een auto leest. Die kunnen zeggen van ik wil mijn auto terug en ik kan hier geen auto meer leasen. En ook met een huis wordt het ook meegenomen. Omdat het voor mij wordt het ook meegenomen. Je besluit wel geen hypotheek van het tijd.
0: Ja.
1: Best wel verstrekkende gevolgen van het misdrijf wat ik gedaan heb.
0: Ja, dat blijkt inderdaad. Nog los van alle kosten, et cetera, et cetera. Want ik ben dan wel eigenlijk heel erg benieuwd naar die cursus. Als dat jou al in dag 1 een beetje het gevoel geeft van oei, weet je, wat moet ik me erbij voorstellen bij die cursus? Hoe laat begin je? Hoe laat ben je klaar? Hoeveel mensen? Kan je dat over vertellen?
1: De cursus gaat over 4 dagen. Vandaag de langste dag. Van 9 tot 4:30. Moet je bij een CBR-locatie, kom je aan. En vandaag staat er van ongeveer 10, 12 mensen. En daarin ga je eerst de stand bij elkaar eigenlijk voorstellen. Dus ook een beetje praten over wat heb je gedaan en wat heb je... wat heb jij gedaan, hoe ben je hier gekomen, informatie erover vragen. Daar krijg je heel veel PowerPoint presentaties, dat ze heel veel laten zien, wat er eigenlijk is. Waar ze weer helemaal terug gaan naar het begin, dus van ja, wat is het nou precies wat je gedaan hebt en de misdrijf is dat je... dus het gaat om naar het beginsel van alcohol, hoeveel je mag hebben, hoeveel je niet mag hebben. Stapsgewijs zien. Ze laten ook nog zien dat je in 2 wetboeken terecht bent gekomen. Het strafrechtelijk wetboek en het wetgevingswetboek.
0: Oké.
1: Maar dat je dat hebt aangelegd, er zijn eigenlijk heel veel stappen erachter zitten voordat je hier komt, wat je mee te maken hebt gehad, wat de gevolgen ervan zijn als je doorgaat. Dan heel gaan kijken naar, opnieuw een cursus alcohol gaan, opnieuw het beginsel van alcohol, hoeveel mag je hebben. Hoe lang het bijvoorbeeld uitgewerkt is, wat zijn de gevolgen. Je krijgt een filmpje te zien van een onderzoek wat ze gedaan hebben, waarbij mensen expres eerst nuchter, maar daarna onder invloed zijn. En dat ze dan met verschillende soorten alcoholformulages gaan ze dan laten rijden. Dus hetzelfde rondje.
0: Ja.
1: En daarin hebben ze, voor mijn 5 mensen hadden ze dat laten doen. En van die 5 mensen begonnen ze eerst met nuchter, daarna hadden ze 0,8 promil, daarna hadden ze 1,3 promil en dan 1,8. En 2 hebben ze niet gedaan. En dan 1,8. En dan kan je heel goed zien wat de invloeden zijn van alcohol en zeker in het wegverkeer. En je ziet ook dat er gezegd werd dat op, als ze op dat moment een GBR-examen zouden hebben voor de auto-examen, dat ze sowieso geslaagd zouden zijn. Waarvan in datzelfde rit al twee keer een ingrijp is geweest, omdat ze dingen over het hoofd hebben gezien. Dat is verkeerd reden aan de

0: En als je dat echt zo naast elkaar ziet, dat daadwerkelijke verschil en hoe iemand het dan ook zelf ervaart op dat moment. Terwijl jij dan zelf daar nuchter naar kijkt en dat je denkt, oeh, dat is toch best heftig.
1: Ja, je gaat heel eigenlijk de voor- en nadelen ga je gewoon heel naast elkaar neerleggen. Van wat zijn dan de voordelen van het nuchter zijn, wat zijn dan de voordelen van het dronken rijden. En wat zijn dan nadelen ervan? En
0: ja.
1: Juist om echt heel veel inzicht van krijgen en heel veel weer vanaf het begin opnieuw helemaal aan te leren van ja, wat heb je nou gedaan? Wat voor invloed heeft het? Wat zijn de gevolgen ervan? En ja, wat om je zoveel mogelijk gewoon dingen te laten leren.
0: Ja, want ik bedoel, met welke mindset ging je daarheen vandaag?
1: Toen ik heen ging, dacht ik echt van, dit wordt een hele saaie stof waar je doorheen moet gaan bijten. En ja, hopen dat het dan, ik moet het gewoon uitzetten en daarna zorg dat ik ervoor dat ik mijn rijbewijs weer kan gebruiken. En dat ik gewoon, dat die weer, geldig is en dat mijn rijbewijs niet dat vanaf gaat.
0: Mm-hmm.
1: En dat, dat is een beetje, hoe noem je dat? Nuchter. Een beetje nuchter ging ik erin.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk is het wel een beetje omgeslagen dat het is leuk gedaan. Het is zo'n soort vrije omgeving waarbij je alles gezegd, waarbij je zoveel, je mag alles zeggen wat je wil soms zeggen. Er zit geen consequenties aan. Maar ze zijn wel heel oprecht benieuwd wat je zegt, omdat ze dan daarna kunnen ze gaan kijken of je idee een beetje verandert. Dus je kan van alles zeggen, maar ze komen er vaak wel op terug van
0: ja.
1: Is je idee nog een beetje hetzelfde. Er zijn eigenlijk geen foute antwoorden. De sfeer is best wel een fijne sfeer. Het zijn allemaal mensen, iedereen, dat begreep degene die de cursus gaf zelf ook. Ja, er zijn allemaal mensen en we maken wel eens fouten. En het is wel zo dat het gewoon, ja, achteraf gezien een domme keuze is geweest.
0: Ja. Het is op zich wel fijn dat je dan eigenlijk toch met een bepaalde instelling daarheen gaat. Dat uiteindelijk blijkt dat het wel degelijk informatief en zinvol is. En ik denk dat het een hele goede stap is van het CBR om te zeggen, joh, alles mag gezegd worden. Want dan hoor je ook wat er echt in iemand omgaat. In plaats van dat je alleen een mooi praatje krijgt van dit is toch wat jullie willen horen. Of weet ik voor wat. Jij zei van, nee, ik wil dat mijn rijbewijs weer geldig wordt. Want we hebben niet heel lang meer. Maar daar zit nog een soort, staartje aan, had ik begrepen.
1: Ja, klopt. De tijd van nu tot aan mijn cursus had ik een... krijg je brieven van het CBR dat je twee verschillende soorten cursussen moet gaan betalen. Op ieder geval de cursus wordt in twee delen gedaan. Dat zijn de opleggingskosten en de uitvoeringskosten.
0: Mm-hmm.
1: Moet je als eerste de uitvoeringskosten gaan betalen om dan de opleggingskosten te gaan betalen. De uitvoeringskosten had ik betaald en toen ging het over naar de opleggingskosten. Alleen de opleggingskosten zou ik nog geïnformeerd over worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geen informatie daarover gehad. En toen kreeg ik op 20 december kreeg ik een brief binnen. Waarin werd aangegeven dat bij deze besluit is genomen dat mijn rijbewijs niet meer rechtsgeldig is.
0: Oei.
1: Waarbij als ik dus zou gaan rijden opnieuw een misdrijf zou plegen.
0: Uh-huh.
1: En met ongeldig rijbewijs aan het rijden ben. En dat kwam omdat er zijn dus aangetekende brieven zijn verstuurd. En die heb ik niet zelf overhandigd gekregen. Waardoor ik dus... Dus van de uitvoeringskosten naar de opleggingskosten moet je informatie krijgen van oké, hij is nu open en nu mag je het gaan betalen. Die brief had ik dus niet gekregen en die was wel aangetekend, was gestuurd. Maar ik heb hem nooit ontvangen gekregen. Dus ik heb een... vanaf 20 december tot eind januari ongeveer is mijn rijbewijs ongeldig verklaard.
0: Ja, dat eigenlijk door een dat je de brieven niet kreeg.
1: Ja. Maar ja, CBR geeft aan, we hebben wel brieven verstuurd, dus het ligt eigenlijk niet aan ons. Wij hebben ons werk gedaan.

0: aan. En dit is een onderdeel wat ligt aan bij PostNL. Ja. Nou, ik in het verzamelpand waar nog wel dingen mis willen gaan, omdat heel veel mensen op hetzelfde adres wonen, alleen een andere toevoeging.
1: Ja, ja. Ja, dat is heel erg zuur natuurlijk, als dat niet kan. We zitten echt aan het einde van het interview. We kunnen echt niet meer minuten nog doorgaan. Anders dan gaan we ineens de reclame in midden in het gesprek. ik wil je in ieder geval bedanken voor je eerlijke toelichting. En ik ben heel blij dat voor jou die cursus al enigszins zin heeft. Is er nog als laatst iets wat je nog gezegd wil hebben als iemand met alcohol wil gaan rijden? Of met drugs?
0: De ideeën wat we hebben over het drinken van alcohol, dus hoeveel je ongeveer kan hebben, zodat je 2 biertjes of iets mag hebben, of de rest alcohol, dus de avond ervoor flink gaan stappen en dan de ochtend naar werk toe gaan. De ideeën wat we hebben dat dingen wel kunnen, zijn moet je allemaal bijstellen naar niks en verdiep opnieuw erin van wat het nou is.
1: Ja.
0: Wat is wanneer je aan het promenage zit en hoe lang het duurt voordat het ook weer uit je systeem
1: is. Je moet eigenlijk gewoon gaan rekenen, 's ochtends vroeg na een flink avondje zuipen. Ik vind het een goede tip. Ik wil je heel erg bedanken in ieder geval. En sterkte nog met de cursus. En ik hoop dat de weg weer net een stukje veiliger is geworden.
0: Ja, graag gedaan, geen probleem. En ik weet wel zeker dat vanuit mij in ieder geval de weg veiliger is geworden.
1: Nou, kijk, dan hebben we daar in ieder geval iets aan gehad. In ieder geval fijne dag verder en dankjewel.
0: Hey, graag gedaan en een fijne uitstelling nog.
1: Dank u, doeg. Dit was Joeri, gepakt met alcohol en wiet op. En we zitten alweer aan het einde van de uitzending. Ik wil iedereen bedanken, de gasten, de redactie, de techniek, alles. En we waren Chris en Marcia. Vragen, suggesties, opmerkingen, radiototaalnormaal@gouwestad.nl. De herhaling is volgende week op de donderdag, dezelfde tijd, 3 tot 5. En op woensdag om 8 uur wordt het herhaald. En een hele fijne dag gewenst.
2: Ja, tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Halberstad.
7: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur Focus door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. En ook vanavond doe ik weer de techniek helemaal zelf. En het wordt weer een avond met blokjes van in dit geval 5 verschillende cd's. Het eerste album dat ik u laat horen, althans de 2 nummers van dat album, is getiteld An Evening With. En gaan 2 oudgediende, John Ranborn en Jackie McShee, alle 2 groot geworden in de groep Pentangle uit het Verenigd Koninkrijk. En dat is muziek eigenlijk uit de 60e jaren. Maar Pentangle bestaat nog steeds en er wordt nog regelmatig muziek van te horen geworden. Van het album An Evening With, 2 titels, My Johnny Was a Shoemaker en The Nightingale. John Ranborn and Jackie McShee.

0: Thank you very much. Thank you.
1: En na John Van Born en Jackie McShee gaan we door met een album van Joshua Burnell, Songs from the Seasons. Ouderwetse folk zoals het hoort. Twee albums heeft hij opnieuw uitgebracht. En van het eerste album in ieder geval, nee, van alle twee die albums heb ik 3 tracks afgehaald. Two Magicians. En daar doet ook mee Nathan Greaves, Jack Woods en Matthew Medford. Daarna High Germany en hij sluit af met Autumn Overture. En gelukkig is het nog niet zo ver dat bij ons de herfst is losgebarsten. Maar de muziek die is wel erg mooi om naar te luisteren.
2: A lady stood at her front door as straight as the willow wand.

En na Joshua Brunel gaan we door met een album van Eva Coyle, Ierse zangeres. Zeer afkomstig uit Athlone, County Westmeath. Ze heeft duidelijk de wortels in de Ierse traditionele muziek. Dat is waarschijnlijk ook wel te horen ook op dit album. Het album is getiteld Down to the Shore en van dat album drie tracks. Coolagh Mountains, Take Us Home en Wanderer. Eva Coyle.

En na het album van Eva Cordon gaan we door met het album Rituals van Neil McCabe. Een folk singer en songwriter. En dit is zijn debuutalbum. En van dat album drie tracks. Middags Touch, Dawn en November Swell. Neil McCabe.

En we sluiten vanavond af met een trio waarvan ik al eerder van een bepaald album een muziek gedraaid heb. Dit is het album Mousehold. En de band bestaat nog steeds uit Georgie Shackleton, fiddle en zang. Aaron Bennett op gitaar en Nick Zuipert op mandolin en banjo. En Georgia Shackleton heeft zelf dus ook nog een soloalbum uitgebracht. Dat heb ik helaas niet. Maar dit is in ieder geval het Shackleton trio met Mousehold. En van dat album No Road Across Mousehold, Little Wooden Shoes en Wild Man Peter. Mensen, ik zou zeggen, geniet allemaal van die muziek. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wat mij betreft een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.